0: Ja?
1: Ja, ik was je mee.
0: Nou, ik want je verder.
1: Oh?
0: Nou, je lijkt het je denk.
1: Mangelt er jou als je ergens een stem eraan.
0: Ja, ja, akkurat. Men lika wel, zo.
1: Je krijg op de mond Everest.
0: Ja, jorde.
1: Ja, jorde.
0: Oh, de eetje zo mange zo jere.
1: Ai, en weet je waarom mee?
0: Nee, maar nu was hij dame, zo had de god daar uiten oxygenhjelp. Een oske.
1: Ja, ja, nou. Ja, nou. Hij moet haar oxygenhjelp instellen, maar ik ben te snakken om weten om een christen. Zonder dat ik zo goed glas is helemaal een windjak gaven van je nodalen. Maar ik had de kles door de voeten met kles. Ja, ant maar een halb leute, eller så var det halv tur.
0: Ja, leute ut og berge.
1: Ja, det gjort han også.
0: Ja, ja. Du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Åh, vindjakave, åh, ja.
1: Ja. Og da en regnkave, regnbya,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middalen, nesten fra kreken, og da står hun, om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja, ja, ja, ja, det med kjenneslekke, kava ja. Vi også.
1: Jeg gjør det så. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det
1: flott greie.
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det, ha det.
2: Gamle ord og uttrykk at i en sike, hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.